Tron. Hey. Ik praat niet over OV. Ik haal de trein voor de vorm. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen, wel flessen. Jullie delen en stafetten. Hey. Kom niks zeggen. Als je